0: Ja, die größten Hits hier bei 24 Disco International in der Lunchtime Show. Und natürlich über die Sandzentrale am heutigen Sandzentrale. So wie sieht's da. Ja, ja. Ook onze Nederlandse luisteraars, lekker dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag. Wat wil je meer doen met dat hete weer als lekker radio luisteren en lekker naar binnen zitten? Ja hoor, zeker.
1: De hele zomer lang.
2: De hele zomer lang met de beste hits voor jong en oud.
3: Op dit station hoor je jouw muziek. 24 Disco.
0: Zo, nog zo'n classicje. Ja, ook uit de begin jaren 80. En wel, precies te zijn uit het jaar 1983, een van de nummers van Gino Sorcio, ja. Je kent dan nog van Try It Out, Dance en natuurlijk deze lekkere hit, Turn It Around. En dat om 2 minuten overheen hier bij 24 Disco International en de Stadcentrale Retro.

en herdenken The Chief. Waarbij dus zegt Tony Scott, Robert van der Bos. Vorige week is hij overleden en we gaan er vandaag nog even een beetje over nadenken en bij stilstaan. Rest in peace, Tony Scott. 16 minuten overheen. Dit is 24 Disco International op de zaterdagmiddag. Samen met de Stadcentrale tot 2 uur. En dit is Grace Jones. Ook zo'n lekker zomertrack hit. 181 La Vie en Rose.

Zo, de lekkerste zalm hier uit de eind jaren 70 en begin jaren 80. En dan wordt direct weer een graadje warm hier in de studio hoor. Grace Jones, Love Heroes, een oud nummertje van de EP af. En ken je deze nog?